Dat wak per om John de Ping. Je bent een katerke, je me mee met de ene, maar we wachten. En look, mijn naam, Mario, en look, mijn peer attack, maar don't ben een pelare. Oké? Wat je look, Mario, en ik had dat doekje en een gum, chimpje, botim, bonus, truck, low in radio. Look, mijn naam, Jill. LC1 more, look, mijn jong, maar don't ben een pelare. Maar nu een peer attack, meer ben een poei. En je wak ben een coin, bot, wagulika, kanjo, kumalamel op je kanjo, je bent een radio, speaker, fam. LC1 in a loyal area Makelone base camp upper cell in Kasese municipality. Man Mr. David Nzande. Le bitu loko lok mo medero kono wayne en tika luongo lunyoro. Onyo in ngati